0: is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Straks ontvangt de Britse premier Andy Burnham de Oekraïnse president Zelensky in zijn ambtswoning in Londen. Op die manier wil de Britse regering nog eens benadrukken dat ze Oekraïne blijven ondersteunen. De Britten willen ook de levering van luchtafweerraketten versnellen. Oekraïne heeft die hard nodig om de intense Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. Groot-Brittannië roept andere landen ook op om de sancties tegen Rusland nog verder aan te scherpen en de druk op Poetin te verhogen. Het is ook een impliciet antwoord op de houding van de Amerikaanse president Trump nadat hij een oliedeal sloot met Poetin en ook had gezegd dat Oekraïne beter een andere president zou krijgen. In Polen hebben de autoriteiten zelfgemaakte explosieven gevonden in een woning van een 66-jarige man. Die zouden bedoeld zijn geweest voor een aanslag op de Poolse premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. De man die de aanslag wou plegen werd zondag al opgepakt. Straks moet de rechter bepalen of hij aangehouden blijft. Het Openbaar Ministerie klaagt hem aan voor 9 misdrijven. De belangrijkste aanklacht is samenzweren om regeringsfunctionarissen te doden met behulp van explosieven. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestunt in Milaan. Op het veld van Inter werd het 3-4. Trisoldi was lang de grote held met zijn hat-trick, tot Lautaro met de 2-3 opnieuw voor wat spanning zorgde. Daarna bevrijdde Romeo Vermand blauw-zwart met een 4e goal. En in het slot werd het uiteindelijk nog 3-4. Een spektakelstuk dus en ook een straffe prestatie van Club Brugge. Dat zag ook speler Joaquin Seys.
1: Ja, fantastisch. Ik denk dat het resultaat is dat we van konden dromen. Maar we hebben er hard voor gewerkt. En dan kijk je, dan is alles mogelijk, zeker in het voetbal. En ik weet de kwaliteit van onze ploegen. En we wisten dat als we gewoon ons spel speelden en hun er blijven pressen en doen, dat er iets mogelijk was. En dat hebben we vandaag ook getoond.
0: Meer reacties en andere Champions League uitslagen vind je op sporza.be. Het weer dan nog, vannacht overal droog met opklaringen. In de Ardennen kans op mist en minimaal rond 12 graden vannacht. Straks begint de dag met wat ochtendgrijs. Daarna krijgen we zon en wolken. Het wordt ook zacht met temperaturen tot 19 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Russische ambassadeur in Moskou is op het matje geroepen door Rusland. Dat gebeurde volgens Rusland vanwege anti-Russische uitspraken. Volgens het Russische staatspersagentschap is het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken niet opgezet met uitspraken van verschillende Belgische politieke leiders over de hybride Russische dreiging. Zulke agressieve verklaringen die Rusland als vijand afschilderen dragen bij aan een verdere escalatie, klinkt het. Een 35-jarige Saoedische ingenieur van OpenAI is aangeklaagd voor bedrijfsspionage. De man werd op 9 oktober gearresteerd en is intussen voor een rechter verschenen. Hij had opnameapparatuur aangesloten op de USB-poort van een televisie die in een vergaderzaal van het bedrijf hing.

0: In die zaal vonden regelmatig vergaderingen plaats met topmensen van OpenAI en dus werd er uiterst vertrouwelijke informatie gedeeld. De FBI voert verder onderzoek naar de spionage. De Saoedische man riskeert een celstraf van maximaal 5 jaar. De onbemande robotjeep Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is de trotse recordhouder geworden van het voertuig dat de langste afstand op een buitenaards oppervlak heeft afgelegd. 45,22 kilometer reed het voertuig al op Mars gedurende een periode van 5,5 jaar. Dat is een gemiddelde van net geen 9 kilometer per jaar. Dat is geen recordsnelheid dus, maar het voertuig heeft wel al meer rondgereden dan oorspronkelijk gepland en de NASA zegt dat het nog in uitstekende staat verkeert en dus nog jaren mee kan. De Mars Rover doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars en bekijkt ook of er ooit leven kan hebben bestaan op die planeet. Sport in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund in Milaan gisterenavond. Op het veld van Inter werd het 3-4 voor Club Brugge. Trezoldi was de grote held met zijn hat-trick. Tot Lautaro met 2-3 opnieuw voor spanning zorgde in de tweede helft. Daarna bevrijdde Romeo Vermand blauw-zwart met een vierde goal. In het slot werd het uiteindelijk nog 3-4. Maar winst voor Brugge dus, een spektakelstuk. En ook een straffe prestatie, dat zei ook speler Joaquin Seys nadien.
1: Ja, fantastisch. Ik denk dat het resultaat is dat we van konden dromen. Maar we hebben er hard voor gewerkt. En dan kijk je, dan is alles mogelijk, zeker in het voetbal. En ik weet de kwaliteit van onze ploegen. En we wisten dat als we gewoon ons spel speelden en hun er blijven pressen en doen, dat er iets mogelijk was. En dat hebben we vandaag ook getoond.
0: Nog meer reacties en ook de andere Champions League uitslagen vind je allemaal op sportza.be of in de app van Sportza. Het is de komende uren overal droog met opklaringen. In de Ardennen kans op wat mist en minima rond 12 graden. Straks begint de dag met wat ochtendgrijs. Nadien krijgen we zon en wolken. Het wordt ook best zacht voor de tijd van het jaar met maximaal tot 19 graden. Fijne nacht nog.

Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Nederland was er de afgelopen zomer een oversterfte van zo'n 3000 mensen door de opeenvolgende hittegolven. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw doelwitten in Saoedi-Arabië aangevallen. In hoofdstad Riyadh zijn 4 gewonden gevallen door neervallende brokstukken van 2 onderschepte raketten. Bij de stad Dammam, in het oosten van Saoedi-Arabië, werden de kantoren van oliebedrijf Aramco geraakt. Er brak brand uit, maar er waren geen slachtoffers volgens het Saoedische ministerie van Energie. Saoedi-Arabië had gisteren een oliebedrijf in het jemenitische Sana'a aangevallen. Onmiddellijk daarna dreigden de Houthis al met zware vergeldingsacties. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestunt in Milaan gisteravond. Op het veld van Inter werd het 3-4. Trezoldi was lang de grote held met zijn hat-trick, tot Lautaro met de 2-3 opnieuw voor spanning zorgde in de match. Daarna bevrijdde Romeo Vermand blauw-zwart, dat in het slot wel nog de 3-4 slikte. Het was een spektakelstuk en ook de coach van Club Brugge zag dat zijn ploeg een topavond beleefde. Hij is dankbaar voor een van de mooiste momenten van zijn carrière en is blij dat zijn ploeg zo goed tegen een topploeg als Inter kon spelen.
1: Thankful for one of the most beautiful memories in my coaching career. We were brave today, winning a 1-1. This is top team. Inter Milano is one top team.
0: Meer reacties en ook de andere Champions League uitslagen vind je allemaal op sporza.be. Het weer nog vannacht overal droog met opklaringen. In de Ardennen kans op mist en minima rond 12 graden de komende uren. Straks wat ochtendgrijs, daarna krijgen we zon en wolken en wordt het vrij zacht met temperaturen tot 19 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of een fijne ochtend als je net op bent. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Een oud-medewerker van het OCMW van Bornem in de provincie Antwerpen heeft voor bijna 74.000 euro aan onregelmatige verrichtingen uitgevoerd. Dat meldt de gemeente in een persbericht na onderzoek van Audit Vlaanderen dat lokale besturen controleert. Eind vorig jaar raakte bekend dat er financiële middelen waren verdwenen bij het OCMW en de medewerker werd toen al aan de deur gezet. Het OCMW van Bornem gaat de gedupeerde cliënten nu zo snel mogelijk zelf vergoeden. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden voor de politieagent die maandagavond overleed tijdens een interventie in Jette. De 41-jarige man kreeg een kogel in het hoofd nadat hij was opgeroepen voor een carjacking. Op het stadhuis van Brussel ligt vanaf vandaag een rouwregister om eer te betuigen aan de overleden agent. En volgens de Franstalige zender RTL vindt de uitvaartdienst vandaag plaats in familiekring. Bij paus Leo XIV is longkanker vastgesteld. Er was een knobbeltje ontdekt en dat bleek kwaadaardig. Gisteren is de paus dan geopereerd en daarbij zijn een tumor en het onderste deel van zijn rechterlong met succes verwijderd. De paus zal nog een tijd lang in het ziekenhuis blijven. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, heeft ontslag genomen nadat het Witte Huis haar dat had gevraagd. Ze lag onder vuur voor beschuldigingen van ongepast gedrag en corruptie. Ze zou onder andere $100.000 gevraagd hebben aan een donateur van president Trump in ruil voor toegang tot regeringskringen. Guilfoyle, vroeger nog een tijd lang de verloofde van de oudste zoon van Trump, ontkent alle beschuldigingen, maar ze stapt nu dus toch op. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestunt in Milaan. Op het veld van Inter werd het 3-4. De 22-jarige Brugse spits Trezoldi scoorde een hat-trick. Vermand maakte de vierde goal. Trainer Ivan Leko is dankbaar voor een van de mooiste momenten uit zijn carrière. En hij is blij dat zijn ploeg kon winnen van een topploeg als Inter Milaan.
1: Thankful for one of the most beautiful memories in my coaching career. We were brave today, winning a one against one. This is top team. Inter Milano is one top team.
0: Slechter nieuws voor de Belgische vrouwenvoetbalploeg. Zij mogen volgend jaar niet naar het WK. Na de 1-0 winst thuis tegen Polen gingen de Red Flames er gisteravond in Polen uit in de terugwedstrijd. Na verlengingen stond het 3-2 voor Polen. Er kwamen strafschoppen en die verloren de Belgische vrouwen met 4-3. De ontgoocheling was groot, zegt aanvoerder Tessa Wulaert.
2: Vandaag doet heel veel pijn, maar als we 1-2 weten over België, dan is dat we nooit opgeven en altijd proberen beter te doen en bij te leren. Dus we hebben alles gegeven en ik denk dat we niet meer konden doen. En deze doet pijn, ja.
0: Het weer dan nog. De ochtend begint grijs. Later op de dag volgen zon en wolken. Temperaturen nog altijd zacht tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.

is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven beantwoorden nu al aan de strengere norm die vanaf volgend jaar geldt. Per begeleider mogen er dan nog maximaal 5 kinderen jonger dan 1 jaar worden opgevangen of 8 oudere kinderen. De Vlaamse regering stelde die norm in om de kwaliteit van de opvang te verbeteren en de werkdruk voor het personeel te verminderen. De Vlaamse steden en gemeenten die zelf veel kinderopvang organiseren zijn blij met de strengere norm, maar tegelijk waarschuwen ze wel voor een mogelijk personeelstekort, zegt Nat.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De meeste Vlaamse kinderdagverblijven beantwoorden al aan de strengere kindnorm. Rusland blijft aanvallen uitvoeren op Oekraïnse energieinfrastructuur. En in de Champions League voetbal wint Club Brugge verrassend bij Inter Milaan. 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven beantwoorden nu al aan de strengere norm die pas vanaf volgend jaar geldt. Per begeleider mogen ze dan maximaal 5 kinderen jonger dan 1 jaar opvangen of 8 oudere kinderen. De Vlaamse regering stelde die norm in om de kwaliteit van de opvang te verbeteren en de werkdruk voor het personeel te verminderen. Hélène Dumont van kinderdagverblijf De Sterkes in Heverlee merkt duidelijk een verschil in de dagelijkse werking. Maar de flexibiliteit van de kinderbegeleiders is ook van cruciaal belang.
1: De begeleiders die vast in de groep staan, die merken zeker naar draagkracht toe dat dat een groot verschil is. De begeleiders die kunnen bij ons eigenlijk kijken in de app waarbij wij werken, hoeveel kinderen er op welk moment in de dag aanwezig zijn in welke groep. Dus er wordt echt ook van de begeleiders verwacht dat zij zelfstandig zichzelf kunnen inschakelen waar dat ze het meeste nodig zijn, maar ook dat dat vanuit de groep kan gevraagd worden.
0: De Vlaamse steden en gemeenten die zelf ook veel kinderopvang organiseren, waarschuwen wel voor een mogelijk personeelstekort door de strengere norm. Volgens minister van Welzijn Gené wordt daarom extra geïnvesteerd in opleidingen.
2: We leiden 1400 mensen die vandaag misschien nog niet werken of in een andere sector werken op tot kindbegeleider. Dat kan in leercrashes. En het goede nieuws is dat we inderdaad de afgelopen jaar het aantal vacatures in de kinderopvang zien dalen. Dat betekent dat meer mensen effectief kiezen voor een job in de kinderopvang.
0: Het Rekenhof en de Inspectie Financiën waarschuwen voor de manier waarop de Vlaamse regering haar infrastructuurwerken betaalt. Dat meldt de Standaard. Voor veel werken zoals de Oosterweelverbinding of de afwerking van de Gentse Ring kiest de Vlaamse regering voor een publiek-private samenwerking. Daarbij bouwt, financiert en onderhoudt een private partner het project. Pas wanneer het project is opgeleverd, moet de overheid een jaarlijkse vergoeding betalen. Maar vaak voor een periode van 30 jaar, waardoor ze op die manier enkele keren de reële bouwprijs betaalt. Ook oppositiepartij Groen hekelt die manier van werken, omdat de kostprijs wordt doorgeschoven. Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen.
3: Nu hebben we vastgesteld dat die vergoedingen die moeten betaald worden voor die samenwerking oplopen tot meer dan 1,6 miljard euro de volgende jaren. Dat is een enorme factuur die wordt doorgeschoven. En twee, zien we ook dat doordat er zoveel engagementen zijn aangegaan, dat er een tekort aan middelen dreigt voor essentieel onderhoud van onze bruggen, onze wegen en onze sporen. Dus zijn twee grote vaststellingen van het Rekenhof waar wij van verbaasd zijn dat de regering telkens opnieuw negeert.
0: In de gesloten terugkeercentra waar mensen verblijven die geen asiel hebben gekregen, wordt voor onbepaalde duur gestaakt. Bij de centra van Merksplas en Steenokkerzeel staan ook stakersposten. Het personeel is de agressie beu, zegt Kelly de Wilde van de Christelijke Vakbond.
4: Dagelijks zijn er agressiegevallen, zowel verbaal als fysiek. Mensen vallen enorm uit met arbeidsongevallen en ze kunnen het eigenlijk niet meer dragen. Het water staat aan de lippen. Ze gaan alle dagen gaan werken met eigenlijk schrik van oké, wat gaat er nu vandaag gebeuren? En dit kunnen we effectief niet meer tolereren.
0: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op energieinstallaties en woonblokken in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester is hier en daar de elektriciteit uitgevallen. Katrien van der Schoot.
5: Uit een brandend flatgebouw in Kiev worden slachtoffers naar buiten gehaald. 2 doden zijn er en 21 gewonden, onder wie Andriy. Hij kon nog net zijn kinderen redden, want het ging heel snel, haast zonder waarschuwing. President Zelensky zegt dat hij niet meer op de Amerikaanse inlichtingendiensten kan rekenen om te waarschuwen voor dit soort aanvallen. President Trump ontkent dat hij Oekraïne in de steek laat.
6: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
5: Bij de aanval is ook een elektriciteitscentrale in Kiev geraakt met een stroompannen tot gevolg. En ook dat gaat in tegen wat Trump had aangekondigd. Volgens hem zouden Oekraïne en Rusland elkaars energieinstallaties niet meer bestoken.
0: De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke agressieve verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw doelwitten in Saoedi-Arabië aangevallen. In de hoofdstad Riyadh zijn 4 gewonden gevallen door brokstukken van onderschepte raketten. En bij de stad Daman in het oosten zijn kantoren van een oliebedrijf geraakt. Daar brak brand uit, maar waren er geen slachtoffers. Bij paus Leo XIV is longkanker vastgesteld. Een knobbeltje in zijn rechterlong bleek kwaadaardig. Gisteren is de paus geopereerd en zijn de tumor en het onderste deel van de long verwijderd. De paus zal nog een tijd lang in het ziekenhuis blijven. Paus Leo is 71. Zondag had hij zelf op het Sint-Pietersplein in Rome meegedeeld dat hij een operatie moest ondergaan. Sport in de Champions League voetbal heeft Club Brugge een stunt uitgehaald door in Milaan te gaan winnen. Op het veld van Inter werd het 3-4. Tom Boudeweel.
7: Onwaarschijnlijke spektakelavond in San Siro met alles erop en eraan en een gigantische stunt van Club Brugge als heerlijke kers op de taart. Het was gewoon 90 minuten genieten met veel kansen aan beide kanten. Inter drukte Club bij momenten plat, zeker het eerste uur, maar de thuisploeg kwam nooit op voorsprong. 0-1 Trezzol die op penalty, 1-1 bij de rust door Lautaro. Na de pauze had Club het nog een kwartiertje moeilijk. Trezzol die scoorde daarna nog 2 keer, invaller Vermand 1 keer, maar Brugge maakte het zichzelf moeilijk door de aansluitingstreffers van Lautaro en Bonny te makkelijk te incasseren. Maar Club hield de stand 3-4 en het boekt zo de eerste zeer verrassende overwinning in deze Champions League.
0: De Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen, gaan volgend jaar niet naar het WK. Ze zijn uitgeschakeld na 3-2 verlies en strafschoppen in Polen. Tessa Willaert is ontgoocheld.
8: Vandaag doet heel veel pijn, maar als we één iets weten over België, dan is dat we nooit opgeven en altijd proberen beter te doen en bij te leren. Dus we hebben alles gegeven en ik denk dat we niet meer konden doen. En deze doet pijn, ja.
0: Het weer na het ochtendgrijs, overal brede opklaringen tot 19 graden. Ook morgen veel zon tot 20 graden. Vrijdag krijgen we opnieuw wat regen en het weekend wordt gevoelig frisser. We begonnen met de Vlaamse kinderdagverblijven. 8 op de 10 halen nu al de strengere normen voor het aantal kinderen per begeleider. Dat moet de kwaliteit van de opvang verbeteren. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Vlaamse Family.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De meeste Vlaamse kinderdagverblijven voldoen al aan de strengere kindnorm. Rusland blijft aanvallen uitvoeren op Oekraïnse energieinstallaties. En in de Champions League voetbal wint Club Brugge verrassend bij Inter Milaan. 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven beantwoorden nu al aan de strengere norm die vanaf volgend jaar geldt. Per begeleider mogen ze dan nog hooguit 5 kinderen jonger dan 1 jaar opvangen of 8 oudere kinderen. De Vlaamse regering wil zo de kwaliteit van de opvang verbeteren en de werkdruk voor het personeel verminderen. Hélène Dumont van kinderdagverblijf De Sterkes in Heverlee merkt duidelijk een verschil in de dagelijkse werking.
1: Wij hebben vanuit het werkveld wel nog altijd het gevoel dat dat niet altijd heel goed gezien wordt hoe belangrijk dat kinderopvang is voor onze hele maatschappij. En de verwachtingen van onze begeleidsters naar de pedagogische ondersteuning van de kinderen ligt heel hoog. En dat is terecht, want het is superbelangrijk.
0: De Vlaamse steden en gemeenten die zelf veel kinderopvang organiseren, waarschuwen wel voor een mogelijk personeelstekort door die strengere norm. Volgens minister van Welzijn Gené wordt daarom ook extra geïnvesteerd in opleidingen.
2: Vanaf 1 januari 2027 is de norm verplicht en dan zal daar ook uiteraard op gecontroleerd worden door het agentschap Opgroeien. We zullen daarvoor inderdaad de extra personeelsinvesteringen die we nu doen, die zullen we moeten versterken en verder zetten. Maar het goede nieuws is dat het aantal vacatures in de kinderopvang, dat die in dalende lijn gaat.
0: Het Rekenhof en de Inspectie van Financiën waarschuwen voor de manier waarop de Vlaamse regering haar infrastructuurwerken financiert. Dat meldt De Standaard. Voor veel werken, zoals de Oosterweelverbinding of de afwerking van de Gentse Ring, kiest ze voor een publiek-private samenwerking, PPS. Daarbij bouwt, financiert en onderhoudt een private partner het project. Pas wanneer het project is opgeleverd, moet de overheid een jaarlijkse vergoeding betalen. Maar vaak voor een periode van 30 jaar. Waardoor ze op die manier enkele keren de reële bouwprijs betaalt. Ook oppositiepartij Groen hekelt die manier van werken, omdat de kostprijs wordt doorgeschoven. Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen.
3: Nu hebben we vastgesteld dat die vergoedingen die moeten betaald worden voor die samenwerking oplopen tot meer dan 1,6 miljard euro de volgende jaren. Dat is een enorme factuur die wordt doorgeschoven. En twee, zien we ook dat doordat er zoveel engagementen zijn aangaan, dat er een tekort aan middelen dreigt voor essentieel onderhoud van onze bruggen, onze wegen en onze sporen. Dus zijn twee grote vaststellingen van het Rekenhof waar wij van verbaasd zijn dat de regering telkens opnieuw negeert.
0: In de gesloten terugkeercentra waar mensen verblijven die geen asiel hebben gekregen, wordt voor onbepaalde duur gestaakt. Bij de centra van Merksplas en Steenokkerzeel staan ook stakersposten. Het personeel is de agressie beu, zegt Kelly de Wilde van de Christelijke Vakbond.
4: Dagelijks zijn er agressiegevallen, zowel verbaal als fysiek. Mensen vallen enorm uit met arbeidsongevallen en ze kunnen het eigenlijk niet meer dragen. Het water staat aan de lippen. Ze gaan alle dagen gaan werken met eigenlijk schrik van oké, wat gaat er nu vandaag gebeuren? En dit kunnen we effectief niet meer tolereren.
0: Met een simulatie van een brandende vuilniswagen waarschuwt Recupel vanmorgen in Brussel om geen elektronische toestellen in de restafvalzak te stoppen. Recupel is de organisatie die die toestellen inzamelt via de recyclageparken of de elektrozaken. Maar goedkope elektronische spullen zoals speelgoed, draadloze oortjes of huishoudapparaten zitten nog te vaak bij het restafval of in de PMD-zak. Maar dat is gevaarlijk, zegt Erik de Waad van Recupel.
5: Vandaag willen we vooral wijzen op het brandgevaar dat gelinkt is eigenlijk aan dit soort kleine toestellen die toch ook vaak een batterij bevatten. Als dat dan een lithium-ion batterij is, dat zijn dan de oplaadbare, dan kan die bij impact, bijvoorbeeld bij het compacteren in een perswagen, kan zo'n batterij eigenlijk vuur vatten en een hele vrachtwagen in brand zetten.
0: Rusland zegt dat het opnieuw grootschalige aanvallen heeft uitgevoerd op communicatie- en energieinstallaties in Oekraïne. Volgens Oekraïne zijn ook spoorlijnen aangevallen. In de hoofdstad Kiev is ook een groot woonblok geraakt. Katrien van der Schoot.
6: Uit een brandend flatgebouw in Kiev worden slachtoffers naar buiten gehaald. 3 doden zijn er al geteld en 21 gewonden, onder wie Andriy. Hij kon nog net zijn kinderen redden, want het ging heel snel, haast zonder waarschuwing. President Zelensky zegt dat hij niet meer op de Amerikaanse inlichtingendiensten kan rekenen om te waarschuwen voor dit soort aanvallen. President Trump ontkent dat.
7: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
6: Bij de aanval vielen nog 3 doden in andere regio's in Oekraïne en werd een elektriciteitscentrale in Kiev geraakt. Veel wijken zaten zonder stroom. En ook dat gaat in tegen wat Trump had aangekondigd, dat Oekraïne en Rusland elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Rusland is dat duidelijk niet van plan.
0: Het Russische leger zegt dat het ook ruim 900 Oekraïense drones heeft neergehaald die op weg waren naar gebieden in Rusland. En de Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw doelwitten in Saoedi-Arabië aangevallen. In de hoofdstad Riyadh zijn 4 gewonden gevallen door brokstukken van onderschepte raketten. En bij de stad Dammam in het oosten zijn kantoren van een oliebedrijf geraakt. Daar brak brand uit, maar vielen geen slachtoffers. Paus Leo de XIV heeft longkanker. Gisteren is bij de paus een knoppeltje en het onderste deel van zijn rechterlong verwijderd. De tumor bleek kwaadaardig. Het is longadenocarcinoom. Die vorm van kanker komt het meest voor bij mensen die gerookt hebben, vertelt Annelies Janssens, longarts in het UZ Antwerpen.
8: Adenocarcinoom is hetgene dat op dit moment het meeste voorkomt van alle longkankers. Dat is ongeveer 60%. Meestal in 9 op 10 van de gevallen zijn dat patiënten die roken of hebben gerookt. En een kleine minderheid zijn patiënten die nooit hebben gerookt. En ik moet zeggen, ik weet natuurlijk niet of de paus wel of niet heeft gerookt.
0: Paus Leo is 71. Sport in de Champions League voetbal heeft Club Brugge een stunt uitgehaald. Club ging winnen in Milaan op het veld van Inter met 3-4. Tom Boudewijl.
9: Onwaarschijnlijke spektakelavond in San Siro met alles erop en eraan en een gigantische stunt van Club Brugge als heerlijke kers op de taart. Het was gewoon 90 minuten genieten met veel kansen aan beide kanten. Inter drukte Club bij momenten plat, zeker het eerste uur, maar de thuisploeg kwam nooit op voorsprong. 0-1 Trezol die op penalty, 1-1 bij de rust door Lautaro. Na de pauze had Club het nog een kwartiertje moeilijk. Trezol die scoorde daarna nog 2 keer, invaller Vermand 1 keer, maar Brugge maakte het zichzelf moeilijk door de aansluitingstreffers van Lautaro en Bonny te makkelijk te incasseren. Maar Club hield de stand 3-4 en het boekt zo de eerste zeer verrassende overwinning in deze Champions League.
0: Geen WK volgend jaar voor de Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld na 3-2 verlies en strafschoppen in Polen. Tot ontgoocheling van Tessa Wullaert.
10: Vandaag doet heel veel pijn, maar als we één iets weten over België, dan is dat we nooit opgeven en altijd proberen beter te doen en bij te leren. Dus we hebben alles gegeven en ik denk dat we niet meer konden doen. En deze doet pijn, ja.
0: Na het ochtendgrijs overal brede opklaringen tot 19 graden. Ook morgen veel zon tot 20 graden. Vrijdag krijgen we opnieuw wat regen. En het weekend wordt gevoelig frisser. We begonnen met de Vlaamse kinderdagverblijven. 8 op de 10 halen nu al de strengere normen voor het aantal kinderen per begeleider. Dat moet de kwaliteit van de opvang verbeteren. Meer op 14 nieuws.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De procureur-generaal van Brussel, Frederik van Leeuw, is bezorgd dat er veel wapens vanuit Oekraïne naar ons land zullen komen. Hij reageert daarmee op het toenemend geweld in Brussel en de vele schietpartijen. Maandagnacht kwam een agent nog om bij de afwikkeling van een carjacking. Burgemeester Klose van Brussel heeft zijn bezorgdheid al geuit over de vele wapens die hier circuleren. En die komen vaak uit conflictgebieden, zegt procureur-generaal van Leeuw.
1: Lang zijn er veel wapens gekomen uit het vorige conflict uit Joegoslavië. Nu, natuurlijk vrezen wij voor het conflict in Oekraïne, waar toch heel veel wapens geleverd zijn en een deel van die wapens natuurlijk riskeren om terug te komen op de markt. We weten ook dat er ook in Turkije goedkope wapens worden gemaakt en verkocht op de Europese markt. Dus dat zijn fenomenen die van dichtbij worden bestudeerd, onder andere door het federaal parket momenteel.
0: Bij het farmabedrijf GSK in Waver in Waals-Brabant begint rond deze tijd een ondernemingsraad. Er wordt gevreesd voor veel banenverlies. Het Britse GSK produceert vaccins in verschillende Waalse vestigingen, maar het bedrijf wil die herstructureren. Met 8500 werknemers is GSK een van de belangrijkste werkgevers in Wallonië. Paus Leo de XIV heeft longkanker. Gisteren is bij de paus een knobbeltje en het onderste deel van zijn rechterlong verwijderd en de tumor bleek kwaadaardig. Longadenocarcinoom is de meest voorkomende vorm van longkanker, vertelt Annelies Janssens, longarts in het UZ Antwerpen.
2: Jammer genoeg is longkanker qua vooruitzicht minder goed. Wij noemen dat de number one cancer killer, maar ik heb begrepen dat het in een vroegtijdig stadium is gediagnosticeerd, dus de vooruitzichten zijn dan wel duidelijk beter, omdat je dan in een, wat wij noemen, geneesbaar stadium bent. Tijdens die operatie wordt het kwaadaardige gezwel weggenomen. Nadien wordt dat allemaal onder de microscoop bekeken om dan te bepalen of er al dan niet een nabehandeling moet gebeuren.
0: Paus Leo is 71. De Oekraïense president Zelensky komt morgen op officieel bezoek bij koning Filip. Het is de vierde keer dat de koning hem ontvangt. Vandaag is Zelensky in Londen. Hij zoekt steeds meer Europese steun, nu de Verenigde Staten zijn land volgens hem in de steek laten. Rusland heeft de voorbije nacht massale raketaanvallen uitgevoerd op energieinstallaties in Oekraïne. Daardoor zitten 600.000 mensen zonder stroom. Volgens president Trump was daarover nogthans een bestand afgesproken. Zelensky klaagt ook aan dat de Amerikaanse inlichtingendiensten niet gewaarschuwd hebben voor de aanvallen. Bij die aanvallen vielen ook 6 doden en ruim 20 gewonden. Het weer, brede opklaringen tot 19 graden, ook morgen veel zon, 20 graden, dan vrijdag opnieuw wat regen en het weekend gevoelig frisser met maxima rond 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij het farmabedrijf GSK in Waals-Brabant dreigen meer dan 1200 banen te verdwijnen. Steve Rombout bij de Belgische hoofdzetel in Waver, dat is zo pas bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.
1: Ja, het is een heel groot banenverlies. Sommige vakbonden vrezen voor een verlies van zowat 800 banen, maar met ruim 1200 jobs zijn het er nog een pak meer dan verwacht. Het gaat om zo'n 700 mensen van het kaderpersoneel en 480 bedienden die in 2027 en 2028 hun baan zullen verliezen. Bij de arbeiders is er geen impact. We wachten nog op wat meer uitleg van de directie, maar het is al duidelijk dat de procedure Renault zal worden opgestart. GSK is op dit moment met zo'n 8000 mensen de grootste private werkgever van Wallonië.
0: Dankjewel, Steven. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft een medewerkster van het OCMW meer dan 70.000 euro verduisterd. Dat blijkt uit een onderzoek van Audit Vlaanderen. De vrouw zou jarenlang geld van cliënten in budgetbeheer naar haar eigen rekening hebben doorgestort. 9 slachtoffers krijgen alles terugbetaald via de gemeente, vertelt algemeen directeur Björn Kaljon.
2: Dat is eigenlijk geld dat wij dan zelf voorschieten. Omdat het gaat over de meest kwetsbare groep van de maatschappij. Moeten wij zorgen dat die mensen ook verder kunnen. Die gedupeerden, die moeten zo snel mogelijk ook dit hoofdstuk kunnen afsluiten. Die hebben al moeilijk genoeg in hun eigen leven. Dit kunnen ze ook wel missen als kiespijn. Vandaar dat wij dat als gemeentebestuur zelf zullen voorschieten. In afwachting van het strafrechtelijk onderzoek.
0: De vrouw is eind vorig jaar al ontslagen. De Vlaamse Ombudsdienst heeft een eigen AI-toepassing gelanceerd voor mensen die artificiële intelligentie willen gebruiken wanneer ze een klacht indienen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De Ombudsdienst ziet een forse toename van klachten die opgesteld zijn met de hulp van AI. Maar die zijn niet altijd duidelijk, zegt Vlaams ombudsvrouw Mirjam Parijs.
3: Wij krijgen hele lange berichten binnen, vol met juridische termen die vaak ook niet juist gebruikt zijn en waarvan wij niet duidelijk kunnen zien waarover de klacht eigenlijk gaat. Het zijn heel veel woorden, maar vaak weinig inhoud.
0: De Vlaamse Ombudsdienst heeft nu een voorbeeldtekst gemaakt die je kan plakken in een AI-chatbot om een betere klachtenbrief.

0: Het is 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij het farmabedrijf GSK in Waals-Brabant dreigen 1217 banen te verdwijnen. Dat is vanmorgen bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Steven Rombout is in het hoofdkwartier van GSK in Waver.
1: De aankondiging komt hard aan bij de vakbonden en het personeel, want het verlies van ruim 1200 banen is groter dan verwacht. Het zijn alleen kaderleden en bedienden die hun job verliezen. Bij de arbeiders werd al eerder ingegrepen. De Belgische tak van GSK stond altijd sterk in vaccins, maar GSK wil daar minder op inzetten en meer op gespecialiseerde medicijnen zoals kankerbehandelingen. Daar zijn de werknemers hier de dupe van, zegt Nicolas Koopmans van de Socialistische Vakbond.
2: Er is een groot focus qui est fait sur les maladies plutôt que les vaccins. Nous, on n'est pas contre le principe d'innover dans les nouveaux médicaments et dans les nouveaux vaccins. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on paye ça. Et on estime que ce n'est pas aux travailleurs de payer ça.
0: Rond deze tijd start premier De Wever de begrotingsonderhandelingen weer. Hij gaat met elke partij apart spreken. Gisteren had de premier normaal zijn beleidsplannen moeten voorlezen in het parlement, maar dat ging niet omdat er nog geen akkoord is over de begroting. De premier mikt nu op een akkoord in de komende weken. Op die manier wil hij een noodbegroting met voorlopige 12 te vermijden, waarbij de regering elke maand hooguit een 12e mag uitgeven van de laatste goedgekeurde begroting. De Vlaamse Ombudsdienst heeft een eigen AI-toepassing gelanceerd voor mensen die artificiële intelligentie gebruiken wanneer ze een klachtenbrief schrijven. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De Ombudsdienst ziet een forse toename van klachten die met AI zijn opgesteld. Maar die zijn niet altijd duidelijk, zegt Vlaamse ombudsvrouw Mirjam Parijs.
3: Ik denk dat mensen aan AI vragen van stel eens een klacht op en maak die heel juridisch en maak die heel streng. En dus wij krijgen echt vrij dreigende epistels binnen, maar waarbij dat de eigenlijke klacht helemaal wordt ondergesneeuwd door de enorme hoeveelheid woorden en juridisch jargon dat eigenlijk vaak ook verkeerd gebruikt wordt.
0: De Vlaamse Ombudsdienst heeft nu een voorbeeldtekst gemaakt die je kan plakken in een AI-chatbot om een betere klachtenbrief op te stellen. In Albanië is studentenprotest gisteren uitgelopen op rellen. De studenten bekogelden het ministerie van Onderwijs in de hoofdstad Tirana met stenen. De politie greep in met traangas en het waterkanon. Het protest is gericht tegen de hoge studiekosten en het gebrek aan toekomstkansen voor wie afstudeert. In Albanië is er al langer protest tegen de regering die onder meer corruptie wordt verweten. Het weer, brede opklaringen tot 19 graden. Ook morgen veel zon, nog een graadje warmer dan. Vrijdag krijgen we opnieuw wat regen. Het weekend wordt gevoelig frisser met maxima rond 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: Een veroordeelde Antwerpse drugscrimineel, op wiens bende de films Patser gebaseerd zijn, is vanuit de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan ons land. Dat bevestigt het Antwerps parket. De man was eerder dit jaar opgepakt in Dubai. In ons land liep hij al verschillende veroordelingen op, recent nog tot 12 jaar cel voor het transport van ruim 800 kilo cocaïne. Tegen die veroordeling zal hij waarschijnlijk verzet aantekenen, waardoor het proces opnieuw zal moeten worden gedaan. De man is overgebracht naar de gevangenis van Haren. Bijna een kwart van de nieuwe artsen en tandartsen in ons land heeft een buitenlands diploma. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van N-VA-kamerlid Frida Gijbels. Van de bijna 14.000 artsen die sinds 2020 een beroepsvergunning kregen, hebben er zo'n 3.000 een diploma uit een ander Europees land. Volgens professor huisarts geneeskunde Dirk De Vroei komt dat onder meer doordat er via de artsenquota maar een beperkt aantal binnenlandse studenten aan de opleiding mogen beginnen.
1: Die quota zijn er net gekomen om de kwaliteit van de opleiding optimaal te houden in België, terwijl dat de kwaliteit van de opleiding uit andere landen, ja, die is niet gegarandeerd. Dus we gaan eigenlijk aan kwaliteitsverlies doen. Nu, sommige mensen uit het buitenland zijn hier zeer welkom omdat ze bijkomende opleidingen gevolgd hebben, omdat ze bepaalde vaardigheden hebben die wij hier zelfs niet kennen. Maar dat is een heel kleine groep.
0: De meeste buitenlandse artsen komen uit Nederland, Italië en Frankrijk, maar ook meer en meer uit Roemenië. Premier Bart De Wever heeft de begrotingsonderhandelingen weer opgestart. Hij gaat met elke partij afzonderlijk spreken. Gisteren had de premier normaal zijn beleidsplannen moeten voorstellen in het parlement, maar dat ging niet omdat er nog geen akkoord is over de begroting. Sisse Michiels in de Wetstraat, mogen we vandaag een doorbraak verwachten?
2: Nee, dat zal nog niet het geval zijn. De Wever die neemt nu eerst opnieuw de tijd om alle partijen dus apart te spreken. Het gesprek met vooruit vicepremier Frank van den Broeke, dat is hier net afgelopen. Die reed na ongeveer een klein uurtje terug naar buiten, maar wilde geen commentaar geven. Straks volgen dan nog de andere partijen. Het is vooral afwachten of de Wever met een nieuw voorstel komt en wat hij daarin doet met die BTW-verhoging. Dat is natuurlijk het punt waar het al op vastliep de afgelopen weken. En MR is maar blijven herhalen dat dat voor hen onmogelijk is, ook gisteren nog. Nu hij de deadline van zijn beleidsverklaring gisteren gemist heeft, heeft De Wever natuurlijk terug wat meer tijd. Al is echt rustig aandoen ook geen optie. De premier heeft al meermaals gezegd dat een noodbegroting, die voorlopige 12e, dat dat echt geen optie is. En om daar zeker van te zijn, zou er toch tegen eind oktober, begin november een akkoord moeten zijn.
0: Dankjewel, Sisse. In Albanië is het studentenprotest gisteren uitgelopen op rellen. De studenten bekogelden het ministerie van Onderwijs in Tirana, de hoofdstad, met stenen. De politie greep in met traangas en het waterkanon. Het protest is gericht tegen de hoge studiekosten in Albanië en het gebrek aan toekomstkansen voor wie afstudeert. In Albanië is er al langer protest tegen de regering, die onder meer het verwijt van corruptie krijgt. En de Turkse politie is binnengevallen bij de belangrijkste tv-zender van de oppositie, Halk TV. De medewerkers mochten het gebouw in Istanbul niet binnen. De uitzendingen werden stilgelegd. Er zijn ook verschillende aanhoudingsbevelen uitgevaardigd en er is een nieuwe directeur aangewezen. Officieel gaat het om een onderzoek naar corruptie en witwasoperaties, maar er wordt ook politieke druk vermoed, want de Halk TV staat dicht bij oppositiepartij CHP en geeft vaak kritiek op de partij van president Erdogan. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen halen we 18 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken vanaf de kust. Het is wel zacht tot 21 graden. Vrijdag geleidelijk meer bewolking met regen, daarna weer opklaringen. En het weekend, dat wordt frisser, hooguit 14 graden. We begonnen met het farmabedrijf GSK dat ruim 1200 banen wil schrappen in Waals, Brabant en Namen. Het bedrijf wil meer inzetten op gespecialiseerde medicijnen, minder op vaccins en de Belgische tak van GSK stond net sterk in de productie van vaccins. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 1 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Pharmabedrijf GSK wil ruim 1200 banen schrappen in de vestigingen in Waals, Brabant en Namen. De verdachten die gisteren zijn opgepakt voor de dood van een politieinspecteur worden verhoord. En de federale begrotingsonderhandelingen zijn opnieuw opgestart. Goedemiddag. Bij het Britse farmabedrijf GSK in Waver, Rieksonsard en Jeanbroux dreigen 1217 banen te verdwijnen. Dat is bijna 1 op de 7 jobs. Het is de grootste herstructurering ooit voor GSK in ons land. Een verslag vanuit Waver van Steven Rombout.
1: Franchement, on est sous le choc. C'est indécent, c'est scandaleux, c'est un vrai scandale en Belgique.
2: De vakbonden bij GSK zijn verontwaardigd, want het verlies van ruim 1200 banen bij kaderleden en bedienden is groter dan verwacht. Bij de arbeiders werd al eerder ingegrepen. De Belgische tak van GSK stond altijd sterk in vaccins, zoals griep. Maar GSK wil daar minder op inzetten en meer op gespecialiseerde medicijnen, zoals kankerbehandelingen. Die investeringen gebeuren niet hier, wel in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Elodie Mascolo van de Christelijke Vakbond.
1: Vous savez que chez nous on ne fait que du vaccin, hein, donc on n'a pas d'oncologie chez nous, et donc c'est les emplois vaccins qui vont payer.
2: De Socialistische Vakbond begrijpt dat de directie wil innoveren, maar de werknemers hier mogen daar niet de dupe van zijn, zegt

0: Nicolas Koopmans.
1: Nous, on n'est pas contre le principe d'innover dans les nouveaux médicaments et dans les nouveaux vaccins. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on paye ça. Et on estime que ce n'est pas aux travailleurs de payer ça.
0: Volgens de directie blijft België een sleutelrol spelen binnen de groep.
2: In het stadhuis van Brussel ligt van vandaag een rouwregister om eer te betuigen aan de politieagent die maandagavond overleed tijdens een interventie in Jette. De 41-jarige man kreeg een kogel in het hoofd nadat hij was opgeroepen voor een carjacking. Gianni Paling van onze justitieredactie, hoe verloopt het onderzoek intussen naar die dodelijke schietpartij?
3: De verdachten die gisteren zijn opgepakt worden vandaag verhoord. Of zij iets zullen zeggen is maar de vraag. Ze zullen ook voor de onderzoeksrechter moeten komen die zal beslissen of ze worden aangehouden. Meer informatie over hoeveel verdachten er zijn opgepakt en of de effectieve schutter daarbij is, hebben we niet. Daarover is het parket gisteren erg karig geweest met commentaar om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Er wordt mogelijk ook nog gezocht naar bijkomende verdachten. En er zijn nog heel wat vragen die openstaan over hoe die interventie zo fout kon aflopen. De politieman die werd doodgeschoten was in Burger alleen op verkenning uitgestuurd. Een man met ervaring in het vak. Merkte de verdachte dat hij een politieman was en hebben ze hem daarom onder vuur genomen? Of dachten ze misschien dat het iemand was van een rivaliserende drugsbende? Want er is een mogelijke link met drugs. En wat is het verhaal van die carjacking die eraan vooraf gegaan is? Ook dat is nog onduidelijk. Er moeten dus nog heel wat puzzelstukjes in elkaar gelegd worden.
2: Oké, dankjewel Gianni. Een veroordeelde Antwerpse drugscrimineel op wiens bende de film Spatser zijn gebaseerd, is vanuit de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan ons land. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was eerder dit jaar opgepakt in Dubai. Hij liep in ons land aan verschillende veroordelingen op. Recent nog tot 12 jaar cel voor het transporteren van ruim 800 kilo cocaïne. Tegen die veroordeling zal hij waarschijnlijk verzet aantekenen, waardoor het proces opnieuw zal moeten worden overgedaan. De man is nu overgebracht naar de gevangenis van Aren. Premier Bart De Wever heeft de begrotingsonderhandelingen opnieuw opgestart. Hij zal nu met elke partij apart spreken. Gisteren had de premier normaal gezien zijn beleidsplannen moeten voorlezen in het parlement, maar dat ging niet door, omdat er nog geen akkoord is over de begroting. Een doorbraak moeten we ook vandaag nog niet verwachten, zegt politiek journalist Sissy Michiels.
4: Het is nu vooral afwachten wat de eerste zet zal zijn van De Wever. Legt hij hier bijvoorbeeld vandaag al een nieuw voorstel op tafel om uit de impasse te geraken? En wat staat daar dan in over de BTW, het grote struikelblok de afgelopen weken? Door zijn beleidsverklaring uit te stellen heeft de premier wel wat tijd gekocht, maar de volgende deadline die doemt ondertussen alweer op. Want omdat De Wever absoluut geen noodbegroting wil, die voorlopige 12e, moet er tegen eind oktober, begin november toch zeker een akkoord liggen.
2: Bijna een kwart van de nieuwe artsen en tandartsen in ons land heeft een buitenlands diploma. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van NVEA-kamerlid Frida Gijbels. Van de bijna 14.000 artsen die sinds 2020 een beroepsvergunning kregen, hebben er zo'n 3.000 een diploma uit een ander Europees land. Volgens professor huisartsengeneeskunde Dirk de Vroei komt dat onder meer omdat er via de artsenquota maar een beperkt aantal binnenlandse studenten aan de opleiding mogen beginnen.
5: Die quota zijn er net gekomen om de kwaliteit van de opleiding optimaal te houden in België. Terwijl dat de kwaliteit van de opleiding uit andere landen, ja, die is niet gegarandeerd. Dus we gaan eigenlijk aan kwaliteitsverlies doen. Nu, sommige mensen uit het buitenland zijn hier zeer welkom omdat ze bijkomende opleidingen gevolgd hebben. Omdat ze bepaalde vaardigheden hebben die wij hier zelfs niet kennen. Maar dat is een heel kleine groep.
2: De meeste buitenlandse artsen komen uit Nederland, Italië en Frankrijk en ook steeds meer uit Roemenië. In Albanië is er opnieuw studentenprotest bij het ministerie van Onderwijs. Opnieuw wordt er gegooid met stenen. Gisteren liep het studentenprotest ook al uit op rellen. De politie greep in met traangas en het waterkanon. Het protest is gericht tegen de hoge studiekosten en het gebrek aan toekomstkansen voor wie afstudeert. Maar in Albanië is er al langer protest tegen de regering, die onder meer corruptie wordt verweten. Al wekenlang wordt er geëist dat premier Edi Rama aftreedt. De Turkse politie is binnengevallen bij de belangrijkste tv-zender van de oppositie, Halk TV. De medewerkers mochten het gebouw in Istanbul niet binnen en de uitzendingen werden stilgelegd. Er zijn ook verschillende aanhoudingsbevelen uitgevaardigd en er is een nieuwe directeur aangeduid. Officieel gaat het om een onderzoek naar corruptie en witwasoperaties, maar er wordt ook politieke druk vermoed. Halk TV staat erg dicht bij oppositiepartij CHP en geeft vaak kritiek op de partij van president Erdogan. De Nederlandse wielerronde in EcoTour heeft Sandine Tas de eerste etappe gewonnen. Ze haalde het in de sprint van de Nederlandse Charlotte Kool. Tas pakt ook de leiderstrui. Het weer afwisselend zon en wolken met in het westen halen we 18 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken vanaf de kust. Het is wel zacht tot 21 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken met regen, daarna opnieuw opklaringen. En het weekend dat wordt frisser, hooguit nog 14 graden. Pharmabedrijf GSK zat vooraan in het nieuws. Dat wil ruim 1200 banen schrappen in Waals-Brabant en Namen. Het bedrijf wil meer inzetten op gespecialiseerde medicijnen en minder op vaccins. De Belgische tak van GSK stond net sterk in de productie van vaccins. Meer details in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Vrijze Femming.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Bij het farmabedrijf GSK in Waals-Brabant dreigen 1217 banen te verdwijnen. Dat is bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Steven Rombout is op het hoofdkwartier van GSK in Waver.
1: De aankondiging komt hard aan bij de vakbonden en het personeel, want het verlies van ruim 1200 banen is groter dan verwacht. Het zijn alleen kaderleden en bedienden die hun job verliezen. Bij de arbeiders werd al eerder ingegrepen. De Belgische tak van GSK stond altijd sterk in vaccins, maar GSK wil daar minder op inzetten en meer op gespecialiseerde medicijnen zoals kankerbehandelingen. Daar zijn de werknemers hier de dupe van, zegt Nicolas Koopmans van de Socialistische Vakbond.
2: Er is een groot focus qui est fait sur les maladies plutôt que les vaccins. Nous, on n'est pas contre le principe d'innover dans les nouveaux médicaments et dans les nouveaux vaccins. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on paye ça. Et on estime que ce n'est pas aux travailleurs de payer ça.
0: Op het stadhuis van Brussel ligt vanaf vandaag een rouwregister om eer te betuigen aan de politieagent die maandagavond overleed tijdens een interventie in Jette. De 41-jarige man kreeg een kogel in het hoofd nadat hij was opgeroepen voor een carjacking. Deze mensen zijn erg aangeslagen.
3: Je gaat morgen gaan werken en je komt niet meer terug omdat je afgeschoten geweest bent door een of andere mens. Mijn vader was ook politieagent, hij heeft me dat ook geleerd. Het is een familie.
4: Parce que la police essaie de faire de leur mieux. Et avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est pas facile pour eux. Et courage à la police, c'est tout ce que j'ai envie de dire.
0: Intussen wordt er nog altijd onderzocht naar wat er precies gebeurd is. Gianni Paling van onze justitieredactie met een stand van zaken.
5: Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt volop. Mogelijk wordt er nog gezocht naar bijkomende verdachten en de verdachten die gisteren zijn opgepakt worden vandaag verhoord. Er zijn nog heel wat vragen over hoe die politieinterventie zo fout kon aflopen. De politieman die werd doodgeschoten was in Burger alleen op verkenning uitgestuurd, een man met ervaring in het vak. Hoe komt het dat hij werd neergeschoten? Merkte de verdachte op dat hij een politieman was en hebben ze hem daarom onder vuur genomen? Of dachten ze misschien dat het iemand was van een rivaliserende drugsbende? Want er is een mogelijke link met drugscriminaliteit. En wat is het verhaal van die carjacking die eraan vooraf gegaan is? Ook dat is nog onduidelijk.
0: De zware woningbrand van gisteren in het centrum van Halle in Vlaams-Brabant is veroorzaakt door plafondverlichting die oververhit was geraakt. Het vuur ontstond gisteren in een rijhuis. Die woning is volledig uitgebrand. Ook de twee huizen ernaast zijn voorlopig onbewoonbaar door rook- en vuurschade. Enkele inwoners van Halle zijn intussen begonnen met een inzamelactie voor de man van wie het huis is afgebrand. Premier Bart De Wever heeft de begrotingsonderhandelingen opnieuw opgestart. Hij zal nu met elke partij apart spreken. Gisteren had de premier normaal gezien zijn beleidsplannen moeten voorlezen in het parlement. Maar dat ging niet door, omdat er nog geen akkoord is over de begroting. En een doorbraak moeten we ook vandaag niet verwachten, zegt collega Sisse Michiels.
6: Het is nu vooral afwachten wat de eerste zet zal zijn van De Wever. Legt hij hier bijvoorbeeld vandaag al een nieuw voorstel op tafel om uit de impasse te geraken? En wat staat daar dan in over de BTW, het grote struikelblok de afgelopen weken? Door zijn beleidsverklaring uit te stellen heeft de premier wel wat tijd gekocht, maar de volgende deadline die doemt ondertussen alweer op. Want omdat De Wever absoluut geen noodbegroting wil, die voorlopige 12e, moet er tegen eind oktober, begin november toch zeker een akkoord liggen.
0: In Albanië is er opnieuw studentenprotest bij het ministerie van Onderwijs. Er wordt opnieuw gegooid met stenen. Gisteren liep het studentenprotest ook al uit op rellen. De politie greep in met traangas en het waterkanon. Het protest is gericht tegen de hoge studiekosten en het gebrek aan toekomstkansen voor wie afstudeert. Maar in Albanië is er al langer protest tegen de regering die onder meer corruptie verweten wordt. Al weken wordt geëist dat de premier aftreedt. Het weer afwisselend zon en wolken in het westen. 18 graden, morgen eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken. Vanaf de kust, het is wel zacht, tot 21 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken met regen. Daarna opnieuw opklaringen. Het weekend, dat wordt frisser, hooguit nog 14 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In het stadhuis van Brussel ligt sinds vandaag een rouwregister om eer te betuigen aan de politieagent die maandagavond overleed tijdens een interventie in Jette. De 41-jarige man kreeg een kogel in het hoofd nadat hij was opgeroepen voor een carjacking. Patrick de Grave is zelf al 40 jaar politieagent geweest in Brussel en het doet hem pijn om een collega zo te moeten afgeven. En dus is hij ook het rouwregister komen tekenen, zegt hij.
1: Je gaat ze morgens gaan werken en je komt niet meer terug omdat je afgeschoten geweest bent door een een of een andere mens. Is dat wel de mens die afgeschoten? Mijn vader was ook politieagent. Hij heeft me dat ook geleerd. Maar ja, het is een familie.
0: De verdachten die gisteren zijn opgepakt worden vandaag verhoord. De onderzoeksrechter zal dan beslissen of ze worden aangehouden. YouTuber Nathan van der Gunst, beter bekend als Acid, zal voor de strafrechter moeten komen wegens elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Acid had in een video de naam bekendgemaakt van een student gynaecologie die in een verkrachtingszaak schuldig was bevonden, maar geen straf opgelegd kreeg. De student kreeg daarna volgens een advocaat heel wat haatmails. Acid werd eerder voor gelijkaardige feiten al eens veroordeeld in de zaak over de dodelijke studentendoop, waarbij Sanda Diaz stierf. Acid kreeg toen een celstraf met uitstel. Een leerkracht die ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek wilde blijven dragen in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen haar ontslag. Haar advocaat zegt dat de vrouw al les gaf met haar hoofddoek voor het provinciebestuur dat verbood. Hij vindt het ontslag daarom onrechtvaardig en ongeldig. Er waren ook nooit klachten over de vrouw en ze had nooit een negatieve evaluatie gekregen. Het beroep zal in december behandeld worden. In Pelt in de provincie Limburg is een Siberische notenkraker gespot. Die vogel lijkt op een kraai, maar dan met witte vlekjes en een smalle zwarte snavel. Normaal komt de notenkraker alleen maar voor in Noord- en Oost-Europa. Omdat daar momenteel minder eten voor vogels is, trekken de dieren verder weg om voedsel te zoeken, zegt Luc Krevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum.
2: Eigenlijk hebben we in ons land broedende notenkrakers in de Ardennen. Maar die hebben een dikke snavel. Deze zijn eigenlijk de dun snavel, notenkraker die echt uit Siberië nu op reis is. Wegens voedseltekort in de sparren en zo zal te weinig zaad zitten. Er waren al meldingen uit Denemarken en redelijk wat uit Nederland. En in het weekend was dus de eerste hier aangekomen in Pelt.
0: De 14-jarige jongen die afgelopen maandag in een middelbare school in Zuid-Frankrijk met een jachtgeweer op de directeur en de lerares schoot, deed dat naar eigen zeggen uit wraak voor pesterijen door leerkrachten en klasgenoten. Dat meldt het Franse antiterreurparket. De verdachte jongen is vandaag voorgeleid voor een team van onderzoeksrechters. Hij heeft de feiten bekend, maar ontkent wel dat het zijn bedoeling was om mensen te doden. De schooldirecteur en de leerkracht kregen beide kogels in de dijen, maar zijn niet in levensgevaar. Een derde persoon raakte lichtgewond. Afwisselend zon en wolken deze namiddag. In het westen halen we tot 18 graden. Morgen eerst nog zonnig. In de loop van de dag meer wolken vanaf de kust. Het blijft wel zacht tot 21 graden. Vrijdag geleidelijk meer bewolking met regen. Daarna opnieuw meer opklaringen. Het weekend, dat wordt frisser. Hooguit nog 14 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. De vakbonden van farmabedrijf GSK in Wallonië worden rond deze tijd ontvangen door premier Bart De Wever. Daarna zal De Wever ook praten met afgevaardigden van het bedrijf. GSK kondigde vanochtend aan dat het meer dan 1200 banen wil schrappen op zijn 3 sites in Wallonië. De farmasector in ons land staat al langer zwaar onder druk door concurrentie uit onder meer China. En de regering wil helpen zoeken naar oplossingen, dat zegt vicepremier Maxime Prévot.
1: C'est aussi qu'il est depuis longtemps sous pression, notamment avec la Chine. Je suis heureux que l'initiative du Premier ministre et du ministre de l'économie, une réunion va être organisée dans les prochaines minutes pour essayer de voir quelles solutions d'accompagnement sont possibles.
0: De luchthaven van Luik heeft sinds de invoering van de pakjestaks 40% minder kleine pakjes verwerkt. Sinds juli geldt er een tax van 3 euro voor pakjes van minder dan 150 euro die van buiten de Europese Unie komen. Het totale vrachtvolume in Luik is stabiel gebleven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En dat het volume niet groeide komt volgens de luchthaven door die nieuwe pakjestaks. Die moet de grote instroom van bestellingen bij goedkope Chinese webshops wat afremmen. YouTuber Nathan van der Gunst, beter bekend als Acid, zal voor de strafrechter moeten komen wegens elektronische belaging. Dat heeft de Raadkamer in Brugge beslist. Acid had in een video de naam bekendgemaakt van een student gynaecologie die in een verkrachtingszaak schuldig was bevonden, maar geen straf had opgelegd gekregen. De student kreeg daarna volgens een advocaat heel wat haatmails. Acid werd eerder voor gelijkaardige feiten al eens veroordeeld in de zaak over de dodelijke studentendoop, waarbij Sanda Diaz stierf. Acid kreeg toen een celstraf met uitstel. Een medewerker van de brandweerzone Kempen in Antwerpen heeft 12 maanden cel met uitstel gekregen en ook een fikse boete, omdat hij heeft gefraudeerd. Hij was aankoopverantwoordelijke voor het brandweerkorps, maar kocht ook spullen voor zichzelf op kosten van de brandweer. Het ging om laptops, camera's, boormachines en andere spullen. Goed voor 7000 euro in totaal. De man moet van de rechter alle items aan de brandweer terugbetalen en zal ook opdraaien voor de gerechtskosten. Paus Leo loopt alweer rond en eet normaal na zijn longoperatie gisteren. Dat heeft het Vaticaan laten weten. Bij de paus werd gisteren een stuk van de rechterlong weggenomen. Uit onderzoek was gebleken dat er een kwaadaardige tumor in zit. Verdere tests moeten nu uitwijzen of er verdere behandeling nodig is en of er mogelijk zelfs uitzaaiingen zouden kunnen zijn. In de buurt van de straat van Hormuz is opnieuw een containerschip gezonken. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerde het schip langs een niet toegestane route door de zeestraat te varen en is het tegen een zeemijn gebotst. Het schip zou in totaal meer dan 2500 containers aan boord hebben gehad. Een ander schip zou op dit ogenblik nog altijd aan het zinken zijn, melden maritieme veiligheidsbronnen. Het gaat om een bulkschip dat 3 weken geleden al geraakt werd door een projectiel. Nog een sportbericht. In het tennis is onze landgenoot Sisu Bergs uitgeschakeld in het toernooi van het Chinese Shanghai. In de 8e finales verloor Bergs in 2 sets van de Amerikaan Tommy Paul. Bergs had in de vorige ronde nog de Spanjaard Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Dat is het nummer 3 van de wereld. Afwisselend zon en wolken op dit ogenblik. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag dan meer wolken vanaf de kust en zacht tot 21 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken met regen, daarna opnieuw opklaringen. Het weekend wordt frisser, hooguit 14 graden nog. Meer op vrtnieuws.be.
2: Er staat 132 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Vertraag je bijvoorbeeld een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel en richting Nederland 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Antwerpen een half uur op de E34 vanaf Melzele en 20 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Vilvoorde is er hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En in Schaarbeek is door een ongeval de Lambermoonlaan afgesloten richting A12. En dat is ter hoogte van de Sleekslaan.

0: is 5:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Premier De Wever ontvangt de vakbonden van farmabedrijf GSK na het aangekondigde banenverlies daar. En minister van Welzijn Gené heeft in het parlement meer uitleg gegeven over de besparingen in het groeipakket. Goedemiddag, de werknemers van farmabedrijf GSK hebben het werk neergelegd. Vanochtend kondigde de directie aan dat er daar meer dan 1200 banen bedreigd worden. En dat bij de 3 vestigingen in Wallonië. Premier De Wever ontvangt op dit ogenblik de vakbonden van GSK. Ook Waals minister-president Tolimont en federaal minister van Werk Clarinval zijn daarbij. Vanuit de Wetstraat, Lien de Koeman.
1: Het is een zwarte dag voor Wallonië, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont.
2: C'est un jour qui n'est pas évidemment agréable. Je pense que personne n'a envie de vivre ça.
1: De vakbonden bij GSK reageren geschokt op het zware banenverlies en zijn hier om steun te vragen van de regeringen. Onder meer om de getroffen families te ondersteunen en jobs in België te houden. Dat zegt Michel Barbuteau van de Christelijke Bond.
3: Déjà un soutien clair par rapport aux familles. La possibilité d'étudier le maintien des emplois en Belgique. Et réfléchir à la conditionnalité des aides qui ont été versées, notamment par la région Wallonne, pour que les activités puissent être restées à GSK Wavre.
1: De vakbonden willen ook dat er gekeken wordt naar de overheidssteun die GSK gekregen heeft, vooral van de Waalse overheid, om jobs in Wallonië te houden. Zometeen komt ook de directie hier aan voor een gesprek.
0: De luchthaven van Luik heeft sinds de invoering van de pakjestaks 40% minder kleine pakjes verwerkt. Sinds juli geldt er een tax van €3 voor pakjes van minder dan €150 die van buiten de Europese Unie komen. Het totale vrachtvolume in Luik is stabiel gebleven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En dat het volume niet groeide komt volgens de luchthaven door die nieuwe pakjestaks. Die moet de grote instroom van bestellingen bij goedkope Chinese webshops afremmen. Een leerkracht die ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek wilde blijven dragen in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen haar ontslag. Haar advocaat zegt dat de vrouw al les gaf met haar hoofddoek voor het provinciebestuur dat verbood. Hij vindt het ontslag daarom onrechtvaardig en ongeldig. Er waren ook nooit klachten over de vrouw en ze had nooit een negatieve evaluatie gekregen. Het beroep zal in december behandeld worden. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené heeft in het parlement meer uitleg gegeven over hoe de besparing in het groeipakket precies ingevoerd zal worden. Nu krijg je nog kinderbijslag tot je studerend kind 25 wordt, maar vanaf 1 januari stopt de kinderbijslag voor 24-jarigen en in 2029 ook voor 23-jarigen. De minister zegt wel dat er uitzonderingen komen.
4: Als jongeren langdurig ziek zijn of een andere tegenslag hebben gehad waardoor ze hun studies substantieel vertraagd zagen, dan moeten ze dat vooral laten weten. Wij willen kansen bieden, niet fnuiken. En het kindergeld is een instrument van ons Vlaams gezinsbeleid dat kansen zal blijven bieden.
0: Over de precieze voorwaarden voor die uitzonderingen is nog geen duidelijkheid. Regeringspartij CD&V wil dat die ook geldt voor mantelzorgers. De 14-jarige jongen die afgelopen maandag in een middelbare school in Zuid-Frankrijk met een jachtgeweer op de directeur en een lerares schoot, deed dat naar eigen zeggen uit wraak voor pesterijen door leerkrachten en klasgenoten. Dat meldt het Franse antiterreurparket. De verdachte is vandaag voorgeleid voor een team van onderzoeksrechters. Hij heeft de feiten bekend, maar ontkent wel dat het zijn bedoeling was om mensen te doden. De schooldirecteur en de lerares kregen beide kogels in de dijen, maar zijn niet in levensgevaar. Een derde persoon raakte licht gewond. In Albanië loopt het studentenprotest opnieuw uit de hand. Er is brand gesticht in het ministerie van Onderwijs en ook op straat worden containers en straatmeubilair in brand gestoken. Ook gisteravond was er al geweld bij de protesten. De studenten betogen tegen de hoge studiekosten en omdat er te weinig jobs zijn voor wie afstudeert. Maar de manifestaties kaderen ook in een breder protest tegen de regering in Albanië, protest dat al weken aan de gang is. In de buurt van de straat van Hormuz is opnieuw een containerschip gezonken. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerde dat schip langs een niet toegestane route door de zeestraat te varen en is het tegen een zeemijn gebotst. Het schip zou meer dan 2500 containers aan boord hebben gehad. Een ander schip zou momenteel aan het zinken zijn, melden maritieme veiligheidsbronnen. Het gaat om een bulkschip dat 3 weken geleden al geraakt werd door een projectiel. Nog 2 sportberichten. In het wielrennen heeft Tim Merlier de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour. Merlier was met voorsprong de snelste van het peloton. De Nederlander Dylan Groenewegen was tweede en Gerben Thijssen derde. Bij de vrouwen had Sandrine Tas vanochtend de rit gewonnen en de leider. leiderstrui gepakt. En in het tennis is onze landgenoot Sisu Berks uitgeschakeld in het toernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor Berks in 2 sets van de Amerikaan Tommy Paul. Berks had in de vorige ronde de Spanjaard Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Dat is het nummer 3 van de wereld. Het weer vanavond en vannacht meestal licht bewolkt. Minima tussen 4 en 11 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken. Het wordt zeer zacht morgen met maxima tot 21 graden. Vrijdagmiddag bereikt de regenzone ons land vanuit het westen. Temperaturen dan nog tot 19 graden. En het weekend dat wordt frisser, rond 13 graden, met kans op buien. De werknemers van farmabedrijf GSK hebben het werk neergelegd nadat de directie aangekondigd heeft dat er meer dan 1200 banen bedreigd zijn op de 3 Waalse vestigingen. Dat zat vooraan in het nieuws. Premier De Wever ontvangt daarover momenteel de vakbonden van GSK. De bonden willen ook dat de overheidssteun die het bedrijf kreeg onder de loep genomen wordt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Er staat iets meer dan 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Vertraag je 20 minuten. Dat is van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel en richting Nederland 40. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele een half uur. Op de E17 vanaf Kruibeke een kwartier. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. En dan opnieuw een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Ook op de buitenring rond Brussel spreken we over een half uur tussen Wezenbeek en Bemmel. In Diegem is er hinder door een ongeval. En op de binnenring een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En dan nog eens een half uur naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
5: Here we go. Are you ready?

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Premier De Wever ontvangt na de vakbonden ook de directie van farmabedrijf GSK na het aangekondigde banenverlies daar. De noodwet tegen de overbevolking in de gevangenissen volstaat niet. En minister van Welzijn Gené geeft meer uitleg over de besparingen in het groeipakket. De werknemers van farmabedrijf GSK hebben het werk neergelegd. Vanochtend kondigde de directie aan dat er meer dan 1200 banen bedreigd zijn bij de 3 vestigingen in Wallonië. Premier De Wever heeft in de loop van de namiddag al de vakbonden van GSK ontvangen. En op dit ogenblik praat hij ook met de directie. Ook de Waalse minister-president is daarbij. Vanuit de Wetstraat, Lien de Koman.
1: Het is een zwarte dag voor Wallonië, zegt Waals minister-president Adrien Dolimon.
2: Het is een dag die niet évidemment agréable. Ik denk dat personne n'a envie de vivre ça.
1: De vakbonden hebben hier aan de federale en Waalse regering steun gevraagd voor de getroffen families. Ze willen ook dat er naar de overheidssteun aan GSK gekeken wordt. Want het bedrijf heeft veel subsidies gekregen en dan is het onbegrijpelijk dat dit gebeurt, zegt Michel Barbuteau van de Christelijke Vakbond.
3: Comme on l'a évoqué, GSK, c'est plus de 480 millions de subsidies diverses qui ont été données, sans aucune contrepartie par rapport à l'emploi, sans aucune contrepartie par rapport au maintien d'une activité en Belgique. Et ça, c'est proprement inaudible aujourd'hui quand on sait qu'il y a 1217 familles qui sont visées.
1: De regeringsleiders voeren intussen de druk op de directie van GSK op om het banenverlies zo beperkt mogelijk te houden.
0: De koepel van farmabedrijven in ons land, pharma.be, zegt dat de aangekondigde ontslagen bij GSK hard aankomen in de sector. Tegelijk is het ook geen verrassing, want het gaat al langer slecht met de farma-industrie in ons land. Dat zegt Caroline Ven van pharma.be.
4: 2 jaar geleden hebben we al aan de alarmbel getrokken dat voor het eerst sinds een periode van 10, 15 jaar wij zagen dat de hele goede prestaties van de farmaceutische bedrijven in ons land tot stilstand kwam. En 1 jaar geleden, of begin dit jaar, werden spijtig genoeg die cijfers bevestigd en zagen wij een daling van de uitvoer, een daling van de productie, een daling van de werkgelegenheid, een daling van klinische studies.
0: De Belgische farmasector heeft het onder meer moeilijk door de concurrentie met China. De noodwet die is ingevoerd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken volstaat niet. Dat zegt de directeur-generaal van het gevangeniswezen Mathilde Steenbergen naar aanleiding van een panoreportage over de overbevolking in de gevangenis van Mechelen. De nieuwe noodwet ging 2 weken geleden in en bestaat uit 5 maatregelen, waaronder voorwaardelijke straffen, vervroegde vrijlating of elektronisch toezicht. Maar dat doet de cijfers van de overbevolking niet dalen, zegt Mathilde Steenbergen.
5: Sinds dat de noodwet in 1 oktober in uitvoering gekomen is, zijn we met een 100-tal gedetineerden gezakt. Dat is natuurlijk heel weinig als je weet dat we meer dan 2000 gedetineerden te veel hebben. Wat ons betreft, wij hebben de noodwet verwerkt. Dus wat ons betreft hebben wij het effect nu gezien. Maar daarnaast is nog het feit dat we ook nog 1800 straffen moeten uitvoeren die op een wachtlijst staan.
0: De pano overbevolkt is nu al te bekijken op VRT Max en vanavond om 9 uur op VRT 1. YouTuber Nathan van der Gunst, beter bekend als ACID, zal voor de strafrechter moeten komen wegens elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. ACID had

0: in een video de naam bekendgemaakt van een student gynaecologie die in een verkrachtingszaak schuldig was bevonden, maar geen straf opgelegd kreeg. De student kreeg daarna volgens zijn advocaat heel wat haatmails. ACID werd eerder voor gelijkaardige feiten bij een rechtszaak over de dodelijke studentendoop waarbij Sanda Diaz stierf, al is veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor elektronische belaging. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee heeft in het parlement meer uitleg gegeven over hoe de besparing in het groeipakket precies ingevoerd zal worden. Nu krijg je nog kinderbijslag tot je studerend kind 25 wordt. Maar vanaf 1 januari stopt de kinderbijslag voor 24-jarigen en in 2029 ook voor 23-jarigen. De minister zegt wel dat er uitzonderingen komen.
1: Als jongeren langdurig ziek zijn of een andere tegenslag hebben gehad waardoor ze hun studies substantieel vertraagd zagen, dan moeten ze dat vooral laten weten. Wij willen kansen bieden, niet fnuiken. En het kindergeld is een instrument van ons Vlaams gezinsbeleid dat kansen zal blijven bieden.
0: Over de precieze voorwaarden voor de uitzondering is nog geen duidelijkheid. Regeringspartij CD&V wil dat die ook geldt voor mantelzorgers. Paus Leo XIV loopt alweer rond en eet normaal na zijn longoperatie gisteren. Dat laat het Vaticaan weten. Bij de paus werd gisteren een stuk van de rechterlong weggenomen. Uit onderzoek bleek dat er een kwaadaardige tumor zat. Verdere tests moeten nu uitwijzen of er extra behandeling nodig is en of er mogelijk zelfs uitzaaiingen zijn. In Albanië loopt het studentenprotest opnieuw uit de hand. Er is brand gesticht in het ministerie van Onderwijs en ook op straat werden containers en straatmeubilair in brand gestoken. Ook gisteravond was er al geweld bij de protesten. De studenten betogen tegen de hoge studiekosten en omdat er te weinig jobs zijn voor wie afstudeert. Maar de manifestaties kaderen ook in een breder protest tegen de regering in Albanië dat al weken aan de gang is. In het wielrennen heeft Tim Merlier de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour. Merlier was met voorsprong de snelste van het peloton. De Nederlander Dylan Groenewegen werd tweede en Gerben Thijssen derde. Bij de vrouwen had Sandrine Tas vanochtend de rit gewonnen en de leiderstrui gepakt. En in het tennis is onze landgenoot Sisu Bergs uitgeschakeld in het toernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor Bergs in twee sets van de Amerikaan Tommy Paul. Bergs had in de vorige ronde de Spanjaard Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Dat is het nummer 3 van de wereld. Het weer vanavond en vannacht meestal licht bewolkt. Minima van 4 tot 11 graden. Morgen zonnige start, nadien wat meer wolken. Het wordt wel zeer zacht met maxima tot 21 graden. Vrijdagmiddag bereikt een regenzone ons land vanuit het westen. Temperaturen tot 19 graden dan. En het weekend, dat wordt vrijdag.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedenavond. De werknemers van farmabedrijf GSK hebben het werk neergelegd. Vanochtend kondigde de directie aan dat er daar meer dan 1200 banen bedreigd zijn bij de 3 vestigingen in Wallonië. De vakbonden en directie van GSK zijn intussen ontvangen door premier De Wever. Ook Waals minister-president Tolimont en federaal minister van Werk Clarin Val waren bij die gesprekken. Liende Koman vertelt wat er besproken wordt.
1: De vakbonden hebben hier aan de federale en Waalse regering steun gevraagd voor de getroffen families. En ze willen ook dat er naar de overheidssteun aan GSK gekeken wordt. Want het bedrijf heeft veel subsidies gekregen en dan is het onbegrijpelijk dat dit gebeurt, vinden de vakbonden. De directieleden hebben hier niet gereageerd, maar de regeringsleiders zullen ongetwijfeld de druk op hen opvoeren om het banenverlies zo beperkt mogelijk te houden.
0: De koepel van farmabedrijven in ons land, pharma.be, zegt intussen dat de aangekondigde ontslagen bij GSK hard aankomen in de sector. Tegelijkertijd is het ook geen verrassing, want het gaat al langer slecht met de farma-industrie in ons land. Onder meer door de concurrentie van China en het beleid in de Verenigde Staten. Dat zegt Caroline Ven van pharma.be.
2: We zien toch meer en meer door het beleid, enerzijds in de Verenigde Staten, dat erop gericht is om investeringen naar de Verenigde Staten aan te trekken om toegang te kunnen blijven tot die interessante markt, dat daar met de tarieven op wordt ingezet en dat de bedrijven daar natuurlijk rekening mee moeten houden. Mm-hmm. En anderzijds zien we ook dat op het vlak van wetenschappelijke doorbraken, op het vlak van ontwikkelingen ook van de hele sector, China in een sterke versnelling zit.
0: De noodwet die is ingevoerd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken volstaat niet. Dat zegt de directeur-generaal van het gevangeniswezen, Mathilde Steenbergen. Ze doet dat naar aanleiding van een panoreportage over de overbevolking in de gevangenis van Mechelen. De nieuwe noodwet ging 2 weken geleden in en bestaat uit 5 maatregelen, waaronder voorwaardelijke straffen, vervroegde vrijlating of elektronisch toezicht. Maar dat doet de cijfers van overbevolking niet dalen, zegt Steenbergen.
3: Sinds dat de noodwet in 1 oktober in uitvoering gekomen is, zijn we met 100 gedetineerden gezakt. Dat is natuurlijk heel weinig als je weet dat we meer dan 2000 gedetineerden te veel hebben. Wat ons betreft, wij hebben de noodwet verwerkt. Dus wat ons betreft hebben wij het effect nu gezien. Maar daarnaast is nog het feit dat we ook nog 1800 straffen moeten uitvoeren die op een wachtlijst staan.
0: De panoreportage is nu al te bekijken op VRT Max en vanavond om 9 uur op VRT 1. De populaire Ierse auteur Sally Rooney haalt haar boeken uit de winkelrekken in het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat uit vrees voor juridische gevolgen door haar steun aan de actiegroep Palestine Action. Die groep staat sinds vorig jaar op de Britse terreurlijst. En wie de groep steunt in het Verenigd Koninkrijk riskeert om gearresteerd te worden. Rooney had eerder gezegd dat ze met de opbrengst van haar boeken de groep zou steunen. Rooney schreef onder meer Conversations with Friends en Normal People. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minima tussen 4 en 11 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken. Het wordt erg zacht met maxima tot 21 graden. Vrijdagmiddag bereikt de regenzone ons land vanuit het westen. Temperaturen tot 19 graden. En het weekend wordt dan frisser, nog rond 13 graden. Met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem.
5: Here we go. Are you ready? Kleine Femming.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Premier De Wever gaat voorlopig niet meer op zoek naar een groot begrotingsakkoord over een sanering van 10 miljard euro voor de komende jaren. In plaats daarvan wil hij eerst enkel werk maken van de begroting van volgend jaar. Zo wil De Wever een einde maken aan de impasse waar de begrotingsonderhandelingen in beland zijn, zegt politiek journalist Sisse Michiels.
1: De ambitie bijstellen lijkt volgens De Wever de enige manier om hier nog uit te geraken. Als hij zich enkel focust op de begroting van volgend jaar, dan moet zijn regering op zoek naar ongeveer 4 miljard in plaats van 10 miljard euro. En dat zou dus minder moeilijk zijn. De Wever wil op die manier absoluut vermijden dat hij volgend jaar moet werken met een noodbegroting, die zogenoemde voorlopige 12e. Bovendien is in zijn voorstel voor volgend jaar ook geen sprake meer van een btw-verhoging. Het was die maatregel en het veto van de MR daartegenover dat zorgde voor een totale blokkage van de onderhandelingen op dit moment. Of die btw-verhoging er dan later komt en hoe snel De Wever op zoek wil naar een groter akkoord over de begroting voor de komende jaren, dat is op dit moment niet duidelijk. De Wever heeft het plan daar straks voorgelegd aan zijn vicepremiers. Het is nu wachten op hun reactie.
0: Het personeel van farmaceutisch bedrijf GSK met hoofdzetel in Waver in Waals-Brabant zal ook morgen niet werken. Dat is een reactie op de aankondiging van het bedrijf om zo'n 1200 jobs te schrappen. De vakbonden werden vanmiddag ontvangen door premier De Wever, maar ze reageerden na het gesprek teleurgesteld op wat de premier te vertellen had. De Wever ontving nadien ook nog de directie van het bedrijf, maar die legde nadien geen verklaring af. De koepel van farmabedrijven in ons land, pharma.be, zegt dat de aangekondigde ontslagen bij GSK hard aankomen in de sector. Dat zegt Carolien Ven van pharma.be.
2: We zien toch meer en meer door het beleid, enerzijds in de Verenigde Staten, dat erop gericht is om investeringen naar de Verenigde Staten aan te trekken om toegang te kunnen blijven tot die interessante markt, dat daar met de tarieven op wordt ingezet en dat de bedrijven daar natuurlijk rekening mee moeten houden. Mm-hmm. En anderzijds zien we ook dat op het vlak van wetenschappelijke doorbraken, op het vlak van ontwikkelingen ook van de hele sector, China in een sterke versnelling zit.
0: En de populaire Ierse auteur Sally Rooney haalt haar boeken uit de winkelrekken in het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat uit vrees voor juridische gevolgen door haar steun aan de actiegroep Palestine Action. Die groep staat sinds vorig jaar op de Britse terreurlijst en wie de groep steunt in het Verenigd Koninkrijk riskeert om gearresteerd te worden. Rooney had eerder gezegd dat ze met de opbrengst van haar boeken de groep zou steunen. Rooney schreef onder andere Conversations with Friends en Normal People. Het is bewolkt met vannacht temperaturen rond 10 graden. Morgen start zonnig, daarna wat hoge wolken bij opnieuw zeer zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. Tot 21 graden in de Kempen. Voor vrijdag wordt er regen voorspeld. Meer op 14nieuws.be.

0: 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een btw-verhoging binnen de begrotingsbesprekingen lijkt er voorlopig niet te komen. Premier De Wever heeft daar straks een nieuw voorstel gelanceerd. Er zou enkel een begroting voor volgend jaar opgesteld worden en niet voor meerdere jaren. En dat zou betekenen dat er 4 miljard moet gevonden worden en geen 10 miljard euro. Op die manier wil de premier een einde maken aan de impasse waar de begrotingsonderhandelingen van de federale regering in beland waren. Dat zegt onze politieke journalist Sisse Michiels.
1: De Wever wil op die manier absoluut vermijden dat hij volgend jaar moet werken met een noodbegroting, die zogenoemde voorlopige 12e. Bovendien is in zijn voorstel voor volgend jaar ook geen sprake meer van een btw-verhoging. Het was die maatregel en het veto van de MR daartegenover dat zorgde voor een totale blokkage van de onderhandelingen op dit moment. Of die btw-verhoging er dan later komt en hoe snel de Wever op zoek wil naar een groter akkoord over de begroting voor de komende jaren, dat is op dit moment niet duidelijk. De Wever heeft het plan daar straks voorgelegd aan zijn vicepremiers. Het is nu wachten op hun reactie.
0: Marine Le Pen, die volgend jaar presidentskandidaat is in Frankrijk voor het uiterstrechtse Rassemblement National, zegt dat ze alle steun aan Oekraïne zal stilleggen als ze tot president verkozen wordt. Marine Le Pen is op dit moment in Brussel op uitnodiging van Vlaams Belang. Ze zei er dat ze de steun aan Oekraïne wil stopzetten omdat Frankrijk er het geld niet meer voor heeft. Als ik president word, gaan we nog 6 maanden door met betalen, zei Le Pen, en dan is het gedaan.
2: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas pour ne prendre personne, encore une fois, mettre personne au pied du mur, mais que après nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine car nous n'avons plus les moyens de le faire.
0: Le Pen wil in totaal ook 11 miljard euro minder bijdragen aan de Europese Unie als ze president wordt. Vlaams minister van Openbare Werken De Ridder verdedigt het gebruik van zogenoemde publiek-private samenwerkingen om grote mobiliteitswerken te financieren. Samenwerken met privébedrijven is voordelig voor de overheid.

0: VRT Nieuws met Aleide Kort. BTW-verhoging binnen de begrotingsbesprekingen lijkt er voorlopig niet te komen. Premier De Wever heeft daar straks een nieuw voorstel gelanceerd. Er zou enkel een begroting voor volgend jaar opgesteld worden binnen de federale regering en niet voor meerdere jaren. En dat zou betekenen dat er 4 miljard euro moet gevonden worden en geen 10 miljard. Op die manier wil de premier een einde maken aan de impasse waar de begrotingsonderhandelingen in beland waren. Dat zegt onze politiek journalist Sisse Michiels.
1: De Wever wil op die manier absoluut vermijden dat hij volgend jaar moet werken met een noodbegroting, die zogenoemde voorlopige 12e. Bovendien is in zijn voorstel voor volgend jaar ook geen sprake meer van een BTW-verhoging. Het was die maatregel en het veto van de MR daartegenover dat zorgde voor een totale blokkage van de onderhandelingen op dit moment. Of die BTW-verhoging er dan later komt en hoe snel de Wever op zoek wil naar een groter akkoord over de begroting voor de komende jaren, dat is op dit moment niet duidelijk. De Wever heeft het plan daar straks voorgelegd aan zijn vicepremiers. Het is nu wachten op hun reactie.
0: Het personeel van farmaceutisch bedrijf GSK met hoofdzetel in Waver in Waals-Brabant zal ook morgen niet werken. Dat is een reactie op de aankondiging van het bedrijf om zo'n 1200 jobs te schrappen. De vakbonden werden vanmiddag ontvangen door premier De Wever, maar ze reageerden na het gesprek teleurgesteld op wat de premier te vertellen had. De Wever ontving nadien ook nog de directie van het bedrijf, maar die legde nadien geen verklaring af. Marine Le Pen, die volgend jaar presidentskandidaat is in Frankrijk voor het uiterst rechtse Rassemblement National, zegt dat ze alle steun aan Oekraïne zal stilleggen als ze tot president verkozen wordt. Marine Le Pen is op dit moment in Brussel op uitnodiging van Vlaams Belang. Ze zei er dat ze de steun aan Oekraïne wil stopzetten omdat Frankrijk er het geld niet meer voor heeft. Als ik president word, gaan we nog 6 maanden door met betalen, zei Le Pen, en dan is het gedaan.
2: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas pour ne prendre personne, encore une fois, mettre personne au pied du mur, mais que après nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine car nous n'avons plus les moyens de le faire.
0: Le Pen wil in totaal ook 11 miljard euro minder bijdragen aan de Europese Unie als ze president wordt. In Israël heeft de voormalige chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst een klacht wegens laster ingediend tegen premier Netanyahu, dat meldde Israëlische media. Netanyahu had de oud-chef, Ronan Bar, ervan beschuldigd dat hij wist dat er een aanval van Hamas dreigde, maar hem, dus Netanyahu, niet had ingelicht. Die aanval kwam er ook op 7 oktober 2023. Bar zegt dat hij Netanyahu op de dag van de aanslag wel al in de vroege ochtend op de hoogte heeft gebracht via het militaire secretariaat van de premier. En hij somt in zijn klacht ook nog een lange reeks waarschuwingen op die hij naar eigen zeggen in de maanden voor de aanval wel degelijk aan Netanyahu bezorgde. Zelfs nog op 1 oktober, dus enkele dagen voor de aanval. Vandaar nu de klacht wegens laster tegen Netanyahu. En op het Griekse eiland Rhodos is bij noodweer een man om het leven gekomen. Door zeer zware regenval en harde windstoten kwam hij met zijn wagen in zee terecht. Nog 3 andere voertuigen belanden in zee, maar de inzittenden konden gered worden. Niet alleen Rhodos, ook andere Griekse eilanden zoals de Cycladen, de Sporaden en de eilanden in de Ionische Zee kregen vandaag met zwaar noodweer te maken. De ferrydiensten over zee tussen de eilanden vaarden vandaag niet uit. Licht bewolkt vannacht, met tegen de ochtend is er kans op wat nevel of mist. Van 3 graden in de Ardennen tot 11 elders. Na het ochtendgrijs morgen opklaringen met zon en wolken. En opnieuw zeer zacht tot 21 graden. Voor vrijdag wordt er regen voorspeld. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Musk om de Starlink-satellieten van zijn bedrijf weer normaal te laten functioneren. Die gebruikt Oekraïne onder meer om drones richting Rusland af te vuren, maar leken de voorbije nacht niet of nauwelijks te werken. Volgens Oekraïne is dat bewust gedaan. Op die manier helpen de Verenigde Staten de Russen, zei een raadgever van president Zelensky. Collega Marijn Trio vertelt wat er gebeurd is.
1: Plots werd het vertraagd, dat internet via Starlink. Dat betekende dat drones die sneller dan 160 km per uur vlogen, dat die plots connectie met de piloot, dus de militair die het bestuurde, verloor. Waardoor sommige drones plots neerstorten. Anderen die hebben een traject dat ze kunnen blijven volgen. Maar het zijn dit soort drones die op middellange afstand Russische logistiek aanvallen. Dus vrachtwagens, maar ook wapensystemen die de Krim bevoorraden, waar natuurlijk heel veel Russische militairen zitten bijvoorbeeld. Maar er waren ook berichten van dat volgens sommige bronnen ook tot 60, 70 km per uur werd vertraagd. Waardoor ook bijvoorbeeld gronddrones in de problemen zouden kunnen komen. Ook communicatie in de problemen zou kunnen komen. Het was een grote verrassing voor de militairen.
0: Musk ontkent vanavond en zegt dat dit de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse regering is. Het Oekraïense ministerie van Defensie laat zo net weten dat de verbinding met het Starlink-internet weer verbeterd is, maar nog niet optimaal verloopt. Een BTW-hervorming binnen de begrotingsbesprekingen lijkt er voorlopig niet te komen. Premier De Wever heeft een nieuw voorstel gedaan. Er zou enkel een begroting voor volgend jaar opgesteld worden en niet voor meerdere jaren. En dat betekent dat die BTW-verhoging er dan voorlopig niet zou komen. Er moet 4 miljard gevonden worden en geen 10 miljard op die manier. Zo wil de premier een einde maken aan de impasse waar de begrotingsonderhandelingen in beland zijn. Reacties van de coalitie. Die partners zijn er voorlopig niet. Vincent van Quickenborne van oppositiepartij Anders reageert er vanavond wel in ons magazine Ter Zake.
2: We waren verenigd in ons verzet, Boucher bij de MR, wij bij Anders, tegen hoge belastingen, tegen die hoge BTW. Dat werd verkocht als zogezegd een BTW-hervorming, maar kwam erop neer dat men eigenlijk alle producten duurder zou maken, van 21% naar 22%. Dus op zich is dat een goede zaak. Alleen vrees ik dat in de plaats van die BTW-verhoging dat er nu taksen gaan komen op de zelfstandigen en ondernemers.
0: En ook vanavond was er nog Champions League voetbal. En net als gisteren werd er vlot gescoord. De topper tussen Manchester City en de winnaar van vorig jaar, Paris Saint-Germain, eindigde zo net op 2-4. Linz Liverpool was 3-6. Arsenal versloeg Rijssel met 3-0. En dan waren er nog Villarreal Napels 3-1. En Aston Villa Fenerbahce 6-0. Licht bewolkt vannacht met tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Van 3 graden in de Ardennen tot 11 elders. Na het ochtendgrijs morgen opklaringen met zon en wolken en opnieuw zeer zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. BTW-verhoging binnen de begrotingsbesprekingen lijkt er voorlopig niet te komen. Premier De Wever heeft een nieuw voorstel overgemaakt aan de coalitiepartners. Er zou enkel een begroting voor volgend jaar opgesteld worden en niet voor meerdere jaren. Dat zou betekenen dat er 4 miljard moet gevonden worden en geen 10 miljard. Op die manier wil de premier een einde maken aan de impasse waar de begrotingsonderhandelingen in beland zijn. MR, die verzette zich heftig tegen die BTW-verhoging. Reacties van de coalitiepartners zijn er nog niet. Vincent van Quickenborne van oppositiepartij Anders reageerde in ons magazine Ter Zake.
1: We waren verenigd in ons verzet, Boucher bij de MR, wij bij Anders, tegen hoge belastingen, tegen die hoge BTW. Dat werd verkocht als zogezegd een BTW-hervorming, maar kwam erop neer dat men eigenlijk alle producten duurder zou maken, van 21% naar 22%. Dus op zich is dat een goede zaak, alleen vrees ik dat in de plaats van die BTW-verhoging dat er nu taksen gaan komen op de zelfstandigen en ondernemers.
0: Als ik tot president van Frankrijk word verkozen, zal de steun aan Oekraïne na 6 maanden stoppen. Dat heeft Marine Le Pen gezegd op bezoek vandaag in Brussel op uitnodiging van Vlaams Belang. Le Pen is voor het radicaal-rechtse Rassemblement National volgend jaar in principe kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Frankrijk kan dit niet langer betalen, zegt Le Pen.
2: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas, mais que après nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine, car nous n'avons plus les moyens de le faire.
0: Tom van Grieken van Vlaams Belang zei voordat Le Pen haar interview gaf aan ons magazine Ter Zake dat ze Oekraïne niet zou laten vallen.
3: Ik denk, als ik Marine een beetje ken, we gaan de Oekraïners niet in de steek laten. Menselijk leed, er vallen er bommen door die verschrikkelijke Poetin daar. We gaan die mensen in de steek laten. Maar ik vind dat Europa in plaats van het geweld op te poken door wapens te leveren, net moet proberen dat conflict tot een einde te brengen en we mensenlevens kunnen redden.
0: De Oekraïnse president Zelensky heeft nog niet gereageerd. Hij was woensdag wel op bezoek bij de Britse premier Burnham in Londen. En donderdag komt hij naar Brussel. De leiders van de EU-landen houden dan ook een topontmoeting, ook met Zelensky. Supermarktketen Albert Heijn heeft in Nederland zijn computersystemen weer kunnen opstarten vanavond. Dat betekent dat na de cyberaanval van begin van de week ook de verdeelcentra weer hun werk kunnen gaan doen. Door het probleem ontstonden in heel veel filialen lege rekken. Vooral dan van de verse producten. Alles werkt nog niet op volle kracht. Het kan nog enkele dagen duren voor alles weer optimaal gaat en alle lege schappen zijn weggewerkt, zegt Albert Heijn. Het Belgische gerecht heeft woensdag verschillende huiszoekingen uitgevoerd bij familieleden van de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het federaal parket heeft het nieuws bevestigd. Het ging om huiszoekingen in Brussel en de provincies Waals en Vlaams-Brabant. En het zou gaan om beschuldigingen van witwassen. En dan was er vanavond ook nog Champions League voetbal. De tweede speeldag in de groepsfase werd afgewerkt. En net als gisteren werd er opnieuw vlot gescoord. De topper tussen Manchester City en de winnaar van vorig jaar, Paris Saint-Germain, eindigde op 2-4. Linz, Liverpool was 3-6. Real Madrid boog een 3-1 achterstand om in

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De vakbonden van farmabedrijf GSK zijn woensdagavond langs geweest bij premier De Wever. GSK kondigde gisteren aan 1200 banen te schrappen in ons land. De bonden spraken ruim een uur lang met de premier. Ze vroegen sociale toezeggingen voor werknemers die ontslagen zullen worden. Maar antwoorden heeft de premier volgens hen niet gegeven. De vakbonden lieten in het gesprek ook weten dat GSK zeer veel overheidssteun heeft ontvangen. Onder andere voor onderzoek en ontwikkeling en dat net op die afdeling veel banen op de tocht staan. Nog ontslagen, maar dan bij streaminggigant Netflix. Het bedrijf kondigt aan 1000 banen te zullen schrappen. Er verdwijnen jobs bij productontwikkeling, technologie, juridische en personeelszaken. Op dit moment werken er wereldwijd 16.000 mensen voor Netflix. In Europa is er een belangrijke vestiging van Netflix in Amsterdam. Het bedrijf heeft 325 miljoen abonnees, maar volgens de topman is er stevige concurrentie in de streamingmarkt en moet er op de uitgaven gelet worden. Voor de kust van Roemenië, in de buurt van de Oekraïnse grens, is brand uitgebroken op een tanker in de Zwarte Zee. Dat heeft de Roemeense minister van Defensie gezegd. Of het schip geraakt werd door een drone is nog niet duidelijk. Maar in dezelfde regio kwamen begin oktober nog 2 mensen om het leven bij een aanval op een Turks vrachtschip. En de afgelopen dagen werden er nog meerdere schepen voor de kust van Bulgarije geraakt. De bemanning is ongedeerd en het schip is op weg naar een Roemeense haven. En dan is er gisteravond ook nog gevoetbald in de Champions League. De tweede speeldag in de groepsfase was het. En net als dinsdag werd er vlot gescoord. De topper tussen Manchester City en de winnaar van vorig jaar, Paris Saint-Germain, eindigde op 2-4. Linz-Liverpool was 3-6. Real Madrid boog een 3-1 achterstand om in 3-4 winst bij AS Roma. Aston Villa, Fenerbahce eindigde op 6-0. In totaal werden er op die tweede speeldag, dinsdag en woensdag samen, 78 doelpunten gemaakt. Dat is een record in de Champions League. Het is licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. En minima rond 11 graden. Straks begint de dag met wat ochtendgrijs. Nadien krijgen we opklaringen met zon.